Kia rana koe tatu kato tuwete i tatu kukia rinea karo rongo ende tatu programu. E ari kari oi, i te pōpungi i ruirua, te irina kine, te mei te kumei rongo tuwete ngutu are, e te matawa nei kote o karo rongo ende tatu tu on programu, i runga i tatu programu, Timonu, Kuki Airani. Tēnā ako o mei te ta imena tatu Virgin Voyage. Kia rai.